50.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
0: Are you ready? New music first. Always on Jam 104.9.
3: Hey, I'm Dafayo and you are listening to my new single on Jam FM. Always smooth and funky.
0: Jam FM 104.9 FM. New music first. Always on Jam 104.9. This

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
14: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 2e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docent niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.

Jam FM. It's summer. 104.9 FM.

0: gedaan.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
10: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
12: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kimu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Dick Verhaak met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docent niet goed genoeg heeft onderbouwd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij een landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Egel Werkgroep Amsterdam-Noord en Amsterdams Ambachtelijk Bier. Mijn naam is Angelique Spoor. Nog niet zo lang geleden heeft Tamara Mulder met gelijkgestemden de Egelwerkgroep Amsterdam-Noord opgezet. Om de beestjes te beschermen tegen roofdieren en extreme weersomstandigheden is er een zogeheten Egelburcht gebouwd in de Sixhaven. Een dergelijk bouwsel is eveneens te vinden in Volkstuinpark de Grote Braak. Eerder toonde de 57-jarige Tamara haar creativiteit ook al met het aanleggen van egeltrappetjes aan de kades in de stad, die het aantal verdronken exemplaren drastisch hebben teruggedrongen. De Amsterdamse brouwerij Homeland, gevestigd op het marineterrein, heeft een eigen goudgele rakker geïntroduceerd onder de naam Homeland Puur Pils. Het team van hoofdbrouwer Wietse Postma is bijna 2 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit ambachtelijke bier. Dat wordt gefabriceerd met behulp van zonne-energie. Inmiddels is het drankje bij veel horecagelegenheden in Amsterdam en omstreken toegevoegd aan de tap. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick de Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emilie van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film Good Boy. Het verhaal draait allemaal om de 19-jarige hooligan en losgeslagen Tommy. Hij leeft in een wereld vol geweld, drugs en wilde feestjes. Maar als hij op een avond alleen op straat loopt, wordt hij plotseling ontvoerd en wakker in de kelder van het mooie landhuis van Chris, zijn mysterieuze vrouw Catherine en hun zoon Jonathan. Ze zijn van plan Tommy even te hervormen in een zelfontwikkeld heropvoedingstraject en onderwerpen Tommy aan verschillende meedogenloze psychologische spelletjes. Aan de ketting in de kelder volgen we het absurde krachtenspel om Tommy op te voeden tot een goede oudere broer van Jonathan. Hoe dat afloopt kun je zelf in de bioscoop gaan bekijken in de film Good Boy, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je bekeken heb is ook een film die minder geschikt is voor een romantische date in de bioscoop. Ik heb het dan over de film Hungry. Dit verhaal volgt een paar vakantiegangers die een gezellig boottochtje denken te maken in de moerassen van Louisiana. Ze worden vergezeld door een gescheiden zakenvrouw Dionne, die de kapitein van de boot $300 betaalt om een klein stukje om te varen om de beroemde alligator Big Ben te kunnen spotten en fotograferen. Maar als ze eenmaal aangekomen zijn in het afgelegen stuk van het moeras, zien ze dat Big Ben dood aan de kant ligt en er eigenlijk helemaal geen dieren meer leven in dit stuk van de rivier. Het blijkt dat er een zeer moordlustig nijlpaard rondzwemt die het nu ook op de mensen in de boot gemunt heeft. Hoe hongerig dit nijlpaard uiteindelijk is, kun je zelf gaan zien in de film Hungry, die ook werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Good Boy of de film Hungry. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
1: We update your ears.
0: New music first.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
10: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Dikter Hark met het radionieuws.
13: Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. En daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Nieuwe Open Tech Labs en filmmaand voor ouderen. Mijn naam is Angelique Spoor. De Hogeschool van Amsterdam krijgt 1,3 miljoen subsidie van de gemeente om 4 bestaande laboratoria verder te ontwikkelen tot Open Tech Labs. Onderzoekers, docenten, ondernemers en studenten kunnen hier samenwerken aan actuele zaken rond onder andere energietransitie, duurzame mobiliteit en digitalisering. Naast innovatie wordt er een leeromgeving gecreëerd waar zowel professionals als studenten wijzer van kunnen worden. Wethouder Economische Zaken Melanie van der Horst toont zich enthousiast over de plannen. De zomer betekent voor veel mensen zon en gezelligheid. Maar menig ouderen zit nu juist in een heel eenzame periode. Om deze stilte te doorbreken heeft de Amsterdamse organisatie UP de handen ineengeslagen met de lokale GGD om een bijzondere filmmaand te organiseren in navolging van het succes van vorig jaar. In 6 lang leven flats worden in deze periode films vertoond met ontroerende onderwerpen waarna ruimte wordt geboden om een en ander te bespreken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: This is Jam Hot.
15: Jam
6: Hot.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
4: Met

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. En daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kiemu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: half 12.
1: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. De Nederlandse bank, DNB, heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen... vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij een landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
11: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Egel Werkgroep Amsterdam-Noord en Amsterdams Ambachtelijk Bier. Mijn naam is Angelique Spoor. Nog niet zo lang geleden heeft Tamara Muller met gelijkgestemden de Egelwerkgroep Amsterdam-Noord opgezet. Om de beestjes te beschermen tegen roofdieren en extreme weersomstandigheden is er een zogeheten Egelburcht gebouwd in de Sixhaven. Een dergelijk bouwsel is eveneens te vinden in Volkstuinpark De Grote Braak. Eerder toonde de 57-jarige Tamara haar creativiteit ook al met het aanleggen van egeltrappetjes aan de kaders in de stad, die het aantal verdronken exemplaren drastisch hebben teruggedrongen. De Amsterdamse brouwerij Homeland, gevestigd op het marineterrein, heeft een eigen goudgele rakker geïntroduceerd onder de naam Homeland Puur Pils. Het team van hoofdbrouwer Wietse Postma is bijna 2 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit ambachtelijke bier. Dat wordt gefabriceerd met behulp van zonne-energie. Inmiddels is het drankje bij veel horecagelegenheden in Amsterdam en omstreken toegevoegd aan de tap. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: This is

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen en eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emily van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
11: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen, bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Nieuwe Open Tech Labs en filmmaand voor ouderen. Mijn naam is Angelique Spoor. De Hogeschool van Amsterdam krijgt 1,3 miljoen subsidie van de gemeente om 4 bestaande laboratoria verder te ontwikkelen tot Open Tech Labs. Onderzoekers, docenten, ondernemers en studenten kunnen hier samenwerken aan actuele zaken rond onder andere energietransitie, duurzame mobiliteit en digitalisering. Naast innovatie wordt er een leeromgeving gecreëerd waar zowel professionals als studenten wijzer van kunnen worden. Wethouder Economische Zaken Melanie van der Horst toont zich enthousiast over de plannen. De zomer betekent voor veel mensen zon en gezelligheid. Maar menig ouderen zit nu juist in een heel eenzame periode. Om deze stilte te doorbreken heeft de Amsterdamse organisatie UP de handen ineengeslagen met de lokale GGD om een bijzondere filmmaand te organiseren, in navolging van het succes van vorig jaar. In 6 lang leven flats worden in deze periode films vertoond met ontroerende onderwerpen, waarna ruimte wordt geboden om een en ander te bespreken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. En zangeres Bonnie Tyler is overleden, ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
5: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Feel me.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee komische films met een scherp randje, waarvan de eerste film You Are the Universe is. Een Oekraïense film over een astronaut Andriy die vergezeld van wat robots aan boord in zijn eentje naar de Jupitermaan Callisto vliegt om daar nucleair afval te dumpen. Maar als hij naar de aarde kijkt, ziet hij dat plotseling de hele planeet aarde vergaat en hij onmogelijk meer terug kan. Andriy realiseert zich de laatste mens in het universum te zijn met nog maar 16 maanden voedsel aan boord. Maar plotseling ontvangt Andriy een bericht van een Franse astronauten die zich in een ruimtestation in de buurt van Saturnus bevindt. En vanaf dan maakt hij het zijn levensdoel om haar in het echt te gaan ontmoeten. You Are the Universe is een indrukwekkende en mooie film die op een tragisch-komische manier laat zien dat de mens altijd menselijk contact nodig heeft. De film werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is de parodiefilm Scary Movie 6. 26 jaar later worden de vier hoofdpersonen weer in een verhaal meegesleurd. Een verhaallijn die zich min of meer baseert op de ook nog niet zo lang geleden vervolgfilm Scream, maar ook andere horrorfilms als inspiratie gebruikt. In Scary Movie worden verschillende typische horrorscènes volledig in het belachelijke getrokken en hebben de bad guys moeite met de aandacht van hun slachtoffers erbij te houden of valt het mensen niet eens meer op wat er omheen gebeurt. Net als destijds in Naked Gun, een film vol met onderbroekenhumor die ook verschillende typisch Amerikaanse maatschappelijke problemen op de haak neemt. Scary Movie is een film die goed werd ontvangen, maar waarvoor je wel even een knop om moet zetten. De film werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film You Are the Universe of het vervolg van de Scary Movie. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
13: Kindermuseum breidt uit en wielklem dreigt voor buitenlanders. Mijn naam is Angelique Spoor. Het aan het Amsterdamse Termini gevestigde kindermuseum Kiemu heeft een eigen productlijn geopend onder de naam Own. De collectie, die bestaat uit zowel speelgoed als creatief materiaal, wordt niet alleen verkocht in de museumwinkel, maar ook online. Pedagogen uit het verleden, Emmy Pickler en Loris Malaguzzi, vormen de inspiratie achter de opzet van dit avontuur, waarbij kinderen door middel van verschillende zintuigen worden geïnspireerd en uitgedaagd. Amsterdam kampt te lang met het probleem dat bezoekers uit een buitenland waarmee geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, hun parkeerbekeuring niet betaalden. Daar is nu iets op gevonden. Mensen uit landen als Frankrijk, Hongarije, Polen en Luxemburg kunnen nu rekenen op een wielklem als hun auto op een verkeerde locatie wordt aangetroffen. Dit komt neer op een duur grapje, want naast de €250 voor het verwijderen van de klem worden ook nog de kosten van de bon en de parkeerkosten toegevoegd. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half drie.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort, dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij een landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juni aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
13: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
14: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
16: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Egel Werkgroep Amsterdam Noord en Amsterdams Ambachtelijk Bier. Mijn naam is Angelique Spoor. Nog niet zo lang geleden heeft Tamara Muller met gelijkgestemden de Egel Werkgroep Amsterdam Noord opgezet. Om de beestjes te beschermen tegen roofdieren en extreme weersomstandigheden is er een zogeheten Egelburcht gebouwd in de Sixhaven. Een dergelijk bouwsel is eveneens te vinden in Volkstuinpark De Grote Braak. Eerder toonde de 57-jarige Tamara haar creativiteit ook al met het aanleggen van egeltrappetjes aan de kaders in de stad, die het aantal verdronken exemplaren drastisch hebben teruggedrongen. De Amsterdamse brouwerij Homeland, gevestigd op het marineterrein, heeft een eigen goudgele rakker geïntroduceerd onder de naam Homeland Puur Pils. Het team van hoofdbrouwer Wietse Postma is bijna 2 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van dit ambachtelijke bier dat wordt gefabriceerd met behulp van zonne-energie. Inmiddels is het drankje bij veel horecagelegenheden in Amsterdam en omstreken toegevoegd aan de tap. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half vier.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Daaruit blijkt de grote verdeeldheid in Iran tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eiken processierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emily van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gaasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gaasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue-tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Chains, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl. Jam in summer.
2: Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
15: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
16: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
17: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisi. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisi vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovatie, zal dus de minister. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
16: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
18: Nieuwe Open Tech Labs en filmmaand voor ouderen. Mijn naam is Angelique Spoor. De Hogeschool van Amsterdam krijgt 1,3 miljoen subsidie van de gemeente om 4 bestaande laboratoria verder te ontwikkelen tot Open Tech Labs. Onderzoekers, docenten, ondernemers en studenten kunnen hier samenwerken aan actuele zaken rond onder andere energietransitie, duurzame mobiliteit en digitalisering. Naast innovatie wordt er een leeromgeving gecreëerd waar zowel professionals als studenten wijzer van kunnen worden. Wethouder Economische Zaken Melanie van der Horst toont zich enthousiast over de plannen. De zomer betekent voor veel mensen zon en gezelligheid. Maar menig ouderen zit nu juist in een heel eenzame periode. Om deze stilte te doorbreken heeft de Amsterdamse organisatie UP de handen ineengeslagen met de lokale GGD om een bijzondere filmmaand te organiseren, in navolging van het succes van vorig jaar. In 6 lang leven flats worden in deze periode films vertoond met ontroerende onderwerpen, waarna ruimte wordt geboden om een en ander te bespreken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

namen waarmee ze heeft samengewerkt. En wat dacht je van David Bowie, Rod Stewart? Hoe gaat het eigenlijk met Rod Stewart? Dat, volgens mij was hij laatst onwel geworden op het podium. Oké. Jamiroquai, Luther Vandross, et cetera. Geen kleintje dus. Nou ja, spreekwoordelijk dan, hè. Het was maar

0: nieuws van half vijf.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM. Traffic jam.
3: Hoppakee, daar gaan we weer hoor.
4: 3, 2, 1, let's go!

0: Deze track van Sina kwam uit in 1983. En ik verdenk haar toch een klein beetje ervan dat ze stiekempjes naar de track van Shannon heeft geluisterd. Let the music play. Ja, kan niet anders. Toen deze upside, On the Upside heeft uitgebracht, dacht ze van nou, dan heb ik ook wel een redelijk hitje te pakken, want dat van Shannon ging ook goed. Hoe dan ook, hij is er niet minder funky door. Het deed mij weer soepeltjes in de heupen bewegen. Ja, en ook dat is die MFM, hè, waar we voor staan. Schakelaar aan, het volume hoog en laat je vanzelf verwennen door de smooth en funky tracks. We hebben zo dadelijk Rob aan de knop. Hij heeft weer een bijzonder trackje uitgezocht. Zo dadelijk meer over de artiest en de titel. Nu is voor jou Black Street Baby, Be Mine.
1: Now is the time and here's the place.

0: Danny, hoe gaat ie, jongen?
1: Hey, goedemiddag. Ja,
0: alles wel?
1: Goed?
0: Ja?
1: Alles wel.
0: Alles wel, alles wel.
1: Wat hoor jou ik? Ook.
0: Ja, ook goed. Wat hoor ik nou net, joh? Is je dochter voor een jaar weg naar Australië?
1: Ja, oh. Ja, als het mee zit wel, maar ze zijn een heel jaar weg.
0: Toch, godjemie. Ja, het is toch wel even dat je denkt van, hey, leuk, maar toch ook wel heel spannend, kan ik me voorstellen.
1: Ja, super spannend.
0: Ja,
1: super spannend. Ja, ze gaat ook alleen.
0: Ja, nou, dat is
1: heel spannend.
0: Dat is heel dapper, ja. Die staat wel door een mannetje, zeg maar.
1: Dat absoluut.
0: Ja.
1: Nou, maar dat is ook een mooie levensles, denk ik, voor haar. Dat wil ze ook. Ze willen dat alleen doen.
0: Ja.
1: En alleen al mensen ontmoeten en dan werken gaat ze ook daar. En dan,
0: gaan we het goed.
1: We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. En natuurlijk luisteren naar Jam, hè. Dat heb je stiekem even doorgegeven aan haar.
1: Ja, ik had het echt wel gedaan.
0: Ja, precies. Ja. Dan kan je natuurlijk wereldwijd gewoon luisteren. Zo simpel is het ook.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou Rob, we hebben je weer aan de lijn, hè, voor een mooi trackje. En het is altijd bijzondere trackjes, vind ik altijd. En ik ga ervan uit dat dit er weer zo een wordt. Als je het niet heel erg vindt.
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk eventjes over Afrika Mabata hebben.
0: Nee,
1: En dan kom ik dus eigenlijk met een heel bekende naam. Hè?
0: Ja, vanwege zijn overlijden waarschijnlijk.
1: Ja, dat wil ik wilde er even bij stilstaan.
0: Ja.
1: Ja, want die man, hè, Lance Taylor heet hij.
0: Ja.
1: Hij was DJ, producer.
0: Ja.
1: Ja, die heeft eigenlijk Afrika Mabata opgezet.
0: Mm-hmm.
1: En die man die... die maakt natuurlijk fantastische muziek. Ja. Hij was ook een van de eerste natuurlijk, hè, die hip-hop, zeg maar, een klein beetje de goede kant op heeft geholpen.
0: Ja.
1: En samen met electro.
0: Ja.
1: En hij durfde ook nog wat andere genres erin te mixen of te gebruiken.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijke band geweest.
0: Ja, nogal. DJ, producer. Toch wel een soort ankerpunt ook voor heel veel, een aantal genres, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Want, hij begon geloof ik eind jaren 70, als het goed is, als ik het goed heb.
0: Ja, dat klopt.
1: En en het nummer waar hij mee doorbrak, dat was natuurlijk Planet Rock, hè?
0: Ja, fantastisch. Te gek.
1: Ja, en als je dat nog steeds luistert, jongen, dat is nog steeds zo fris of tijdloos.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Pakkend ook, hè?
1: Ja. Ja, maar ook inderdaad natuurlijk weer, daar kom ik weer. Ja, weer het krachtwerk dingetjes die erin verwerkt waren.
0: Ja, gebaseerd op die elektronische sound, hè?
1: Ja, daar waren ze enorm door geïnspireerd.
0: Ja, de electrofunk.
1: Ja, dat heeft ze zeker geholpen, zeg maar.
0: Hmm.
1: Ja, dus daarom wilde ik eigenlijk een nummer van hun gaan draaien.
0: En wat goed.
1: En Lance Taylor, hij is natuurlijk ook de zanger, hè?
0: Ja.
1: Hij heeft ook veel samengewerkt met bands. Vooral met James Brown. UB40.
0: Oké, ook nog.
1: Boy George. En Johnny Rotten, hè, van PIL en de Sex Pistols.
0: Ja, van dat nummer Destruction Planet.
1: Ja,
0: hoe heet dat?
1: Ja, World Destruction.
0: Ja, precies. Dat
1: ook een beetje relevant, hè? Ook zeker.
0: Ja, inderdaad. we lachen erom. Eigenlijk is het gewoon puur ernst. Maar hij valt wel even goed samen zo.
1: Ja, inderdaad. Maar hij heeft ook natuurlijk samengewerkt met de Black Devil Disco Club.
0: Ai.
1: En daar hebben wij natuurlijk een paar maanden geleden een nummertje van gedraaid.
0: Ja, inderdaad. Dat hadden we nog.
1: Laat het zo zijn dat hij natuurlijk met hun ook nog wat gedaan heeft.
0: Okay.
1: En dat nummer wil ik graag laten horen.
0: Kijk, wat goed. Wat goed, wat een goede keuze ook.
1: Nou ja, het komt allemaal een beetje samen.
0: Ja, precies.
1: Het is ook een klein wereldje, de muziekwereld.
0: Ja, het is heel omvangrijk. Maar ook weer als je het een beetje toespitst op diverse artiesten of genres, dan is het weer ook heel smal, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, dus dat,
0: Okay. En hoe heet de track?
1: De track heet The Magnetic Devil. Het komt ook een nummer uit 2011.
0: Oh, okay.
1: Dus de Black Devil Disco Club die heeft natuurlijk ongeveer 30 jaar stilgelegen.
0: Mm-hmm.
1: En het is opnieuw begonnen.
0: Ja.
1: Ja, en die hebben in 2011 nog een keertje dus dat nummer gemaakt.
0: Ja.
1: Magnetic Devil.
0: Hmm,
1: samen met Lance Taylor.
0: Oké, wat goed. Want ik zie ook dat die Black Devil Disco Club... is natuurlijk ook al een clubpie die ja, al jarenlang meegaan. Hè? Ben je er nog?
1: Ja, ik hoor niet zo heel veel meer momenteel.
0: Misschien nu? Hallo? Ja. Was ik er weer?
1: Heel of toen val je weg.
0: Nee, okay, nou.
1: Maar ik volg je nog.
0: Ja, top. Nou Rob, dan is het tijd om de track erin te fietsen, zou ik zeggen.
1: Nou, bij deze.
0: Ja, ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Nou, dat wordt dan de Black Devil Disco Club met Magnetic Devil.
0: Hey, wat goed. Nou, je hoort hem al op de achtergrond, hè? Komen er heel langzaampjes in. Ah, met een lekker biertje ook. Ik ga weer even genieten en ik hoop de luisteraar ook en jij ook op de eerstkomende 4-5 minuten voor deze track. Ik spreek je over 2 weken weer dan, hè?
1: Ja, komt goed.
0: Oké, dankjewel voor je bijdrage weer.
1: Doei.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Waarschuwing voor blauwalg bij Surfeiland in Westeinderplassen. En bewoners verzetten zich tegen extra binnenvaart door Oostbrug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij Vrouwentroost Surfeiland in de Westeinderplassen is blauwalg aangetroffen. Zwemmen mag wel, maar kan gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, ouderen en huisdieren. De gemeente adviseert daarom een andere zwemlocatie te kiezen en vooraf de waterkwaliteit te controleren. Op de locatie zijn waarschuwingsborden geplaatst die blijven staan totdat het water weer veilig is. Bewoners van het oostelijk havengebied vrezen dat de komst van de Oostbrug leidt tot meer grote binnenvaartschepen en extra overlast in hun woonwijk. De gemeente Amsterdam wil minstens 5 nieuwe lichtplaatsen aanleggen en onderzoekt tegelijk een alternatief ontwerp om tegemoet te komen aan bezwaren van bewoners. Volgens de actiegroep past de uitbreiding niet bij de eerdere afspraken om het gebied juist rustiger te maken. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het voorjaar van 2027 over de plannen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Dit is de Traffic Jam op Jam FM. Wij zijn always smooth and funky. En het origineel, hè? Het origineel. Gewoon uit Nederland, ja. Precies. Dat kan niet anders. Het is gewoon zo bepaald, hè. Moeten we ook vooral zo houden, zeg maar. De Chimes op Jam met de track Heaven Care. De track van hun nog. I still haven't found what I'm looking for. Dat was de track van Bono, zei. Bono van U2. Dat is de enige coverversie die echt goed is. Nou, dan hebben ze het inderdaad goed gedaan. Doen we er nog één? We doen er nog één van Tony Baxter. Get up off that thing.
1: Come on, oh, baby.

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. En Italië zet twee Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouder Amstel steunt hergebruik van verpakkingen en fietsenrekken verplaatst op Dorpsplein Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel heeft zich aangesloten bij een landelijke oproep voor meer hergebruik van verpakkingen. Samen met 13 andere gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties vraagt de gemeente de Tweede Kamer om de hergebruikssector beter te ondersteunen. De ondertekenaars willen onder meer strengere regels voor producenten en meer stimulans voor herbruikbare verpakkingen. Volgens hen neemt de hoeveelheid verpakkingsafval nog altijd toe, terwijl veel verpakkingen worden verbrand of als zwerfafval eindigen. Het manifest werd eind juli aangeboden aan de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat herbruikbare verpakkingen daardoor een grotere rol gaan spelen in de circulaire economie. En de fietsenrekken bij de Plus aan het Dorpsplein in Duivendrecht zijn verplaatst. De rekken staan nu verspreid over het plein, vooral langs het dorpshuis en bij de bibliotheek. De verplaatsing lijkt bedoeld om de verkeersveiligheid op het Dorpsplein te verbeteren. Over de overlast van fietsen, scooters en fatbikes worden al langer klachten gemeld. Niet iedereen is tevreden met de nieuwe situatie. Sommige bezoekers wijzen erop dat fietsers nu alsnog over het Dorpsplein moeten rijden om de rekken te bereiken. Op het Dorpsplein geldt al langere tijd een fietsverbod. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM Traffic Jam.
3: Let's get started. You may learn something.
4: 3, 2, 1.
5: Money's back on.
6: Becky's.
7: I'm in a cave, y'all.
8: Been the right on us.

half uur in de Traffic Jam op donderdag. En ik draai dan altijd een aantal trackjes waarvan ik denk van... nou, die zijn net op het randje. Het is net even anders dan anders. Maar oh, zo lekker. Ah, ja. Deze Ghetto Home van Suga 7 hier op Jam.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn 5e eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Gratis zwemmen in de Meerkamp met de Amstelveenpas. En verzetsheld Willem Arondeus krijgt plek in Walk of Pride. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Inwoners met een geldige Amstelveenpas mogen tijdens de zomervakantie tot en met 16 augustus elke dag één keer gratis zwemmen in zwembad De Meerkamp. De gratis toegang geldt voor alle leeftijden. Laat bij de kassa je Amstelveenpas scannen en toon een geldig identiteitsbewijs. Normaal kost een kaartje voor recreatiezwemmen €8,75. Volgens wethouder Saloua Shara is het belangrijk dat iedereen in de zomervakantie kan ontspannen, ook als er minder geld is. Verzetstrijder en kunstenaar Willem Arondeus krijgt een plek in de Walk of Pride, die op 8 juli Pride Amsterdam en World Pride officieel opende. De wandelroute van de Dam naar het Homo-monument eert ruim 50 mensen die zich hebben ingezet voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Arondeus wordt herdacht vanwege zijn moedige verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog en omdat hij al vroeg openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. De provincie Noord-Holland, die een bijzondere band met Arondeus heeft, is sponsor van World Pride en vaart op 1 augustus mee in de Kennelparade. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

24 de hitlijsten. Onder andere met de hulp van platenlabel Ramshorn Records. Want dat had je niet uit heel veel natuurlijk, hè. Ramshorn, Epic, allemaal van die grote labels. Met grote artiesten.

mogelijk voelt op deze mooie donderdagavond. Op Jam FM, de 104.9. En gelukkig ben ik er ook nog, dat we niet alleen afhankelijk zijn van deze.

0: van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. En minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emilie van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

de originele uit 1980. Maar dit iconische disco-nummer was ook nog gemaakt in een of andere remake. Een of andere redrum. Ergens gemaakt in de afgelopen paar jaren. Ik weet niet exact welk jaartal. Maar er zit net iets meer beat in dan normaal. En dat maakt het dan weer net iets geschikter, denk ik, voor deze 60 Minutes of Classics op de donderdagavond. Laten we dan vooral niet vergeten dat we allerlei smooth en funky music hier voor jou hebben. Niet alleen in de 60 Minutes of Classics, maar ja, eigenlijk de hele dag door, de hele week door. In al die mooie programma's hier op Jam FM. En smooth en funky is zeker deze heerlijke plaat van Shaka Tak. De Britse jazz funk band. Met de nummer Nightbirds. Hij komt uit 1982.

van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

ingrediënten wel een beetje in deze platen. Inch by inch. En we blijven een beetje hangen in de jaren 80, want we gaan naar een nummer van Herbie Hancock.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
13: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Yinyang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Watertoren Aalsmeer opent elke zondag de deuren. En uit Hoorn vliegtuiggeluid veel hoger dan adviesnorm. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Aalsmeerse Watertoren is tot en met eind augustus elke zondag van 1 tot 5 open voor bezoekers. Wie de bijna 100 jaar oude toren beklimt, heeft vanaf 50 meter hoogte een prachtig uitzicht over de Westeinderplassen en de omgeving. Een bezoek aan de begane grond is gratis. Voor de klim naar boven betaal je €3 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. De Watertoren is een rijksmonument en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen. Metingen van de gemeente Uithoorn laten zien dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen structureel veel hoger is dan de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral tussen 9 en 10 uur 's avonds is de overlast groot, waardoor inwoners en kinderen moeilijk tot rust komen. Volgens de gemeente bieden de nieuwe plannen voor Schiphol onvoldoende bescherming en dreigt de situatie zelfs te verslechteren. Uithoorn blijft de meetgegevens gebruiken in gesprekken met het Rijk en sluit juridische stappen niet uit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Yinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. En de eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Werk aan fiets- en voetpad van de Madeweg. Mijn naam is Emilie van Steen. Langs de Van der Madeweg in Duivendrecht wordt gewerkt aan de vernieuwing van het fiets- en voetpad. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 13 juli. Het gaat om het deel aan de zuidkant van de weg ter hoogte van de Kruidenbuurt. Naast het opknappen van het fiets- en voetpad worden ook inspectieputten op de juiste hoogte gebracht. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkterrein, al kunnen tijdelijke routewijzigingen nodig zijn. Ook kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 104.9 FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de

0: iedere zaterdag live op locatie.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl. Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen. Maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Gratis zwemmen in de Meerkamp met de Amstelveenpas. En verzetsheld Willem Arondeus krijgt plek in Walk of Pride. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Inwoners met een geldige Amstelveenpas mogen tijdens de zomervakantie tot en met 16 augustus elke dag 1 keer gratis zwemmen in zwembad de Meerkamp. De gratis toegang geldt voor alle leeftijden. Laat bij de kassa je Amstelveenpas scannen en toon een geldig identiteitsbewijs. Normaal kost een kaartje voor recreatiezwemmen €8,75. Volgens wethouder Saloua Shara is het belangrijk dat iedereen in de zomervakantie kan ontspannen, ook als er minder geld is. Verzetstrijder en kunstenaar Willem Arondeus krijgt een plek in de Walk of Pride, die op 8 juli Pride Amsterdam en World Pride officieel opende. De wandelroute van de Dam naar het Homo-monument eert ruim 50 mensen die zich hebben ingezet voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Arondeus wordt herdacht vanwege zijn moedige verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog en omdat hij al vroeg openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. De provincie Noord-Holland, die een bijzondere band met Arondeus heeft, is sponsor van World Pride en vaart op 1 augustus mee in de Kennelparade. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker, het dak gaat erop. Let's go!
2: This program is sponsored by 3D Music.
12: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
12: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
13: Oh,
2: it's
13: best, Jam.
14: De donderende donderdagavond met Ronald Richel op Jam FM.

82. You're the winner. High fashion hier op Jam FM. Goedenavond, het is weer donderdagavond. Het is net na 8. Welkom bij een nieuwe Jam Crackers tot 10 uur vanavond. Jongens in de chatroom. En natuurlijk jij aan de andere

0: 104.9. Ja.
1: Jam FM presenteert de nieuwe Bam
0: Cracker. Het is tijd voor de nieuwe Bam Cracker. Michael Gray is weer aan het remixen geweest. En dit keer heeft hij Michael Jackson onder de blender.

0: Mr. Stevie Wonder, de multi-instrumentalist. Natuurlijk vanaf zijn jeugd eigenlijk al blind. Maar ja, die tientallen wereldhits en liefst 25 Grammy Awards had hij. Grappig feitje is trouwens dat hij tijdens een basketbalwedstrijd verraste hij iedereen door een gevallen microfoon gewoon flitsvlug op te vangen. Dat bewijst eigenlijk dat hij reflex heeft dat menige keeper jaloers kan zijn op dit moment in de, ja, in de wereldkampioenschappen op dit moment op de televisie en dergelijke. En misschien zit je wel voetballen te kijken, dat kan zomaar. Dan wens ik je daar veel plezier mee. Maar eigenlijk zeggen wij gewoon hier...
1: This is Jam FM.

0: van 8:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in voor spionage. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. En luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groengebied Amsteland roept bezoekers op om veilig en schoon te barbecuen. En eikenprocessierupsen in Amsterdamse bos. Mijn naam is Emilie van Steen. Met het zomerse weer trekken veel bezoekers naar de Gasperplas en Oudekerkerplas om te zwemmen, te ontspannen en te barbecuen. Om de recreatiegebieden voor iedereen schoon, veilig en aantrekkelijk te houden, heeft Groengebied Amsteland de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee gelanceerd. Hiermee worden bezoekers opgeroepen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een gezellige en prettige zomer. Bij de entree van de Gasperplas en de Oudekerkerplas staan deze zomer kleurrijke banners met handige barbecue tips. En daarnaast delen boswachters tijdens hun rondes flyers uit aan bezoekers. Hierop staat precies aangegeven waar de afvalvoorzieningen en kolenbakken zich bevinden. En bezoekers van het Amsterdamse bos moeten de komende periode rekening houden met eikenprocessierupsen. Rondom het kleine kinderbad zijn in meerdere eikenbomen nesten ontdekt. Ook elders in het bos zijn op verschillende locaties rupsen aangetroffen. De beheerorganisatie van het Amsterdamse bos heeft de locaties afgezet en is gestart met het verwijderen van de nesten. Deze worden met speciale apparatuur weggezogen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Love TKO. Goed, hè? Ja, Paula Abdul. Blijft toen lekker in. Knocked Out was van Paula Abdul. Wist je dat ze haar carrière begon eigenlijk als choreograaf van de LA Lakers? Ja, dat is toch heel wat anders natuurlijk, hè? Andere danspadjes, om het maar zo te zeggen.

jaloers kan zijn ook op het patatje van een ander. Ja, dat heeft natuurlijk even wat uitleg nodig, hè? Ja, dat is wel een dingetje, hoor. Wetenschappers hebben namelijk het uitgezocht en hoeven het eigenlijk niet meer uit te zoeken. Want friet van een ander, hey, Ron Lokkebol, hou even de gaten, die smaakt lekker van een ander. Dat denk je dan tenminste. Je bestelt exact hetzelfde patatje, zelfde saus, zelfde snackbar, maar toch kijk je jaloers naar die friet van je buurman. Alsof daar truffel en een beetje goudvlokjes in zitten of zo. En het mooiste is, mensen vragen nooit bijvoorbeeld, mag ik een slokje cola voor jou? Maar altijd, mag ik even een frietje? Ken je dat? Ja, dat is eigenlijk wel een dingetje. En blijkbaar werkt ons brein dus eigenlijk hetzelfde als een meeuw op de boulevard. Hè? Alles van een ander ziet er lekkerder uit. En die laatste friet, die is officieel van degene met de snelste hand. Nou.

speciaal voor jou gedraaid. En nu even speciaal terug naar 1977. Going Back in Time. Speciaal voor René. Want die houdt van die 70's. Misschien ken je hem nog wel. Supermax, tot aan het nieuws. Love Machine.

0: glunderende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM, 104.9 FM.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: In the summertime.
0: Deze hele zomer.

0: iedere zaterdag live op locatie.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen. Maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Watertoren Aalsmeer opent elke zondag de deuren. En uit Hoorn vliegtuiggeluid veel hoger dan adviesnorm. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Aalsmeerse Watertoren is tot en met eind augustus elke zondag van 1 tot 5 open voor bezoekers. Wie de bijna 100 jaar oude toren beklimt, heeft vanaf 50 meter hoogte een prachtig uitzicht over de Westeinderplassen en de omgeving. Een bezoek aan de begane grond is gratis. Voor de klim naar boven betaal je €3 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. De Watertoren is een rijksmonument en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen. Metingen van de gemeente Uithoorn laten zien dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen structureel veel hoger is dan de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral tussen 9 en 10 uur 's avonds is de overlast groot, waardoor inwoners en kinderen moeilijk tot rust komen. Volgens de gemeente bieden de nieuwe plannen voor Schiphol onvoldoende bescherming en dreigt de situatie zelfs te verslechteren. Uithoorn blijft de meetgegevens gebruiken in gesprekken met het Rijk en sluit juridische stappen niet uit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met de altijd soulful en funky Ronald Richel.
3: Dankjewel alweer.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: Jam FM.
1: The Classical Artist.
0: Tijd voor de Classical Artist. Ja, en we hebben vanavond Michael van Turnhout in de chatroom. Ja, voor de eerste keer volgens mij. Ik kan me herinneren dat hij nogal een keer eerder is geweest. Maar ja, die vroeg twee tracks aan van Vesta Williams. En dat is natuurlijk vanavond de Classical Artist. Dus we beginnen met Once Bitten and Twice Shy.

Miss Vesta Williams was vanavond classical artist. Ja, Vesta Williams was zo'n zangeres waarvan collega-artiesten eigenlijk wel wisten, dat is een stem. Nog voordat ze zelf doorbrak eigenlijk. Ze verzorgde onder andere de achtergrondzang voor de Anita Baker, Sting en Chaka Khan. En daarna scoorde ze eigenlijk meerdere top 10 R&B hits in Amerika. En werd ze geroemd om haar indrukwekkende stembereik, maar liefst 4 octaven. Volgens mij net zoiets Mariah Carey dat kan. Dat zijn er natuurlijk niet zo heel veel. Dat heeft ze trouwens ook een keer gebruikt tijdens een wedstrijd van de Los Angeles Lakers. Toen zong ze het Amerikaanse volkslied. En ze gebruikt ze bewust dus al die 4 octaven. Wat natuurlijk niet veel zangers kunnen.

100% door mensen is gemaakt. Zonder AI, zonder trucs, gewoon met echte instrumenten, echte zang en een flinke dosis funk, zoals we hier bij Jam FM gewend zijn. En dat is tegenwoordig bijna uniek aan het worden. We hebben hier bij Jam FM wel eens discussies of

0: de show. Dat is het enige wat zeker is. Wat zegt u, meneer? Ik zou maar zeggen, dat doen we toch niet?
1: Hey, yo, stop joking, man. We better put on the record.
0: Oké. Okay. Het is weer tijd voor het volgende, jongens.

0: van half tien.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond niet meer landen of opstijgen. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. Ze zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in vanwege spionage. En sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel maar weer.

0: Ja, zelfs op een potje pindakaas. Het is na 9:30 geworden. Ik denk dat we gaan mixen hier in de studio. Als je net voor het eerst ingeschakeld bent. Elke donderdagavond hebben we een klein mixje van een 20 minuutjes na 9:30. En vanavond is de beurt aan Steve Bound. Veel plezier bij.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with DJ Steve Bound. Jam, Jam, Jam FM. Turn that damn music up. Jam Mix On. Jam FM. Showtimes.

zijn eigen naam die eraan heeft gegeven. Real Funk for Your Mind. Mr. Steve Bound in de mix hier bij Jam 104.9. Lekker hoor, zo'n mix hier op de donderdagavond. Even lekker ontspannen en een applaus natuurlijk in de studio. Ja, dat zou ik zeggen. Want ja, over een week of 3, 4 is hij er weer. Volgende week hebben wij in ieder geval weer een andere mixer hier in de studio. Dat wordt als het goed is DJ Richard van Groove Inc. Yeah. Ja, dat gaat natuurlijk lekker door. Zo elke week een andere mixer. Elke keer een andere stijl. En dat vind ik erg lekker.

0: vorige week wakker van een mysterieus NL-alert. Een achtig bericht met het woord misantropie. Ja, haat tegen de mensheid betekent dat. Ja. En het bleek gelukkig geen buitenaardse invasie of een einde van de wereld te zijn, maar vermoedelijk een hack van een alarmsysteem. Omdat het op het hoogste alarmniveau afging, ging iedere telefoon dus keihard af, ook al stond hij op stil. En op social media dachten sommige aliens, of misschien wel iets ergers, je weet het niet. Hè? Maar dat is niet wat je wilt horen als je net van een feestje afkomt natuurlijk, hè? Een soort spacer in dat geval. We gaan de laatste van vanavond draaien als overgangetje naar The Quiet Storm. Arjan had er een aangevraagd van Mario Biondi. Die kon ik niet vinden, maar wel een lekkere ballad. Dus die gaan we draaien als laatste plaat van vanavond. Bedankt en tot volgende week. We sluiten af met I Can Read Your Mind.
1: Ja, dat is all, folks.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
7: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm. Quiet storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd...